Maar bij Sjefke om de hoek nog geen minuutje lopen. Daar was een staminee, die was tot 4 uur open. Een automatisch orgel voor ons twee.

Straten van Parijs klinkt nog steeds dezelfde wijs van die oude muzikant. Je hoort hem al aan de overkant. Eens was hij toch heel beroemd, altijd werd zijn naam genoemd. Nu is hij heel oud en grijs, ouder dan

niet meer, maar kijken nu nog op hem neer. Hij speelt voor geld nog op de straat, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Niemand die nog op hem wacht, maar soms is het of hij weer lacht. Hij was beroemd in heel het land.

Dit is Noordzee Gold.

Buddy Holly. Buddy Holly was killed in a plane crash.

0: Odyssey Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6:00. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
3: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad, complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen, en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
2: KVDO maakte een valse start van het seizoen. KVDO heeft in extremis de derby tegen Torhout verloren met 3-2. De twee Oostendse doelpunten waren van Haken. In de laatste minuut won Torhout nog. KVDO laat belangrijke punten liggen. In Blankenbergen lokte de bloemenstoet enkele tienduizenden bezoekers. In meer dan 40 wagens werden 1 miljoen bloemen verwerkt. De bloemencorso sluit traditioneel het seizoen af. Bart Brax neemt ontslag uit het havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de raad van bestuur daar niet over werd ingelicht. Meer regionieuws over een uur.
0: Welkom bij Noordzee Gold.

maar ze kan niet terug naar Sas van Gent in Zeeland als figurante achter in het gelid. Haar moeder zegt in Sas van Gent in Zeeland, haar eigen show staat morgen in Madrid.

deze laatste dag van de vakantie krijgen we eerst regenachtig weer. De loop van de dag wordt het wel droger, maar het blijft wisselend bewolkt. Temperaturen aan de kust schommelen rond de 21 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen dinsdag hetzelfde weer met veel wolken en een paar lichte buien.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: Ultrasporter Mathieu Bonne is gestart met een nieuwe recordpoging. In de Tyreense Zee wil de Bredenaar 161 kilometer zwemmen voor een nieuw wereldrecord. Bonne zal zich wellicht tot dinsdag in het water bevinden. In Gistel was er een geslaagd skate-event. Daarbij konden jongeren zich meten tijdens een wedstrijd. Er waren 51 deelnemers voor de tweede editie. Het politieke jaar start vanavond in Oostende met een gemeenteraad. Er zijn 13 interpellaties en enkele pittige punten. Zo start de stad een project voor integratie van Afghanen, komt er een nieuw reglement voor huisvuilafval en worden nieuwe bestuurders voor de haven aangesteld. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: De donorlimiet in ons land is al meer dan 120 keer overschreden. Dat blijkt uit cijfers van het Federaal Geneesmiddelenagentschap. Nochtans mogen spermadonoren bij maximaal 6 gezinnen gebruikt worden. Dit jaar alleen al ging het om 31 overtredingen, zegt Stef Rijmakers van de VZW Donorkinderen.
4: Het probleem ligt in het feit dat wij vroeger geen sluitend nationaal register hadden. Dus dat wil zeggen dat elk ziekenhuis, die kon wel een donor gebruiken, maar die had geen zicht op waar diezelfde donor eventueel ook nog gebruikt kon worden. Wij hebben een tekort aan gameten. Wij importeren heel veel vanuit buitenlandse spermabanken, maar ze weten natuurlijk niet hoeveel keer dat een donor daar is gebruikt.
3: En de controles op Belgische donoren gaan maar terug tot 2022. Afgelopen weekend raakte ook bekend dat een Nederlandse donor bijna 200 kinderen heeft verwekt, van wie 11 mogelijk in ons land. Meer dan 1 op de 3 werknemers ervaart een hoge werkdruk. En nog eens 1 op de 3 voelt zich emotioneel uitgeput door werk. Blijkt uit onderzoek van preventiedienst IDW. Professor arbeidsgeneeskunde Lotte Goderis.
5: Vaak ontstaat hoge werkdruk ook wanneer verwachtingen onduidelijk zijn, verantwoordelijkheden zwaar wegen en eigenlijk ook wel als werknemers het gevoel hebben altijd beschikbaar te moeten zijn. En dat verklaart eigenlijk die hoge werkdruk.
3: Het is daarom belangrijk om afspraken te maken over welke taken echt prioriteit hebben. Iran heeft vannacht verschillende bombardementen uitgevoerd op Amerikaanse doelwitten in Jordanië. Het gaat volgens het Iraanse leger om vergeldingsaanvallen na de Amerikaanse aanvallen op een Iraans eiland gisteren. Iran viseerde onder meer de infrastructuur van de Amerikaanse luchtmacht. De VS konden drones wel onderscheppen. Het was van eind juni geleden dat Amerika nog aanvallen op Iran had uitgevoerd. Op de US Open Tennis is onze landgenote Hanne van de Winkel meteen uitgeschakeld. Ze verloor in de eerste ronde in 3 sets van de Tsjechische Karolina Pliskova, ex-nummer 1 van de wereld. Van de Winkel had de eerste set nochtans gewonnen en kreeg ook een matchbal, maar kon die dus niet afmaken. Rafael Collignon speelde in de eerste ronde dan weer tegen een Amerikaanse kwalificatiespeler. De wedstrijd werd gestaakt bij 1-1. Vandaag spelen ze verder. En in ons voetbal heeft Union de Brusselse derby tegen Anderlecht gewonnen met 3-0. Union pakt zo 7 op 9 en is 5e in de stand. Je hoort Camille van der Perre van Union.
6: De eerste half uur was een beetje gelijk opgaan, maar daarna groeiden we meer in de wedstrijd. De kwaliteit van ons ging naar boven. Het is heel leuk als je met 2-0 in de rust voorstaat. Anderlecht moest een beetje komen en daar hebben we wat gebruik van gemaakt. De laatste week hebben we niet echt veel overwinningen binnengehaald, dus deze doen we wel extra deugd, ja.
3: Anderlecht verliest al voor de 2e keer dit seizoen en staat met 3-9 pas 11e. Nog gisteravond speelden Westerlo en Zulte Waregem 2-2 gelijk. Westerlo pakt zo zijn eerste punt. Zulte Waregem is knap 4e met 8-12. Wisselend bewolkt met kans op buien en onweer bij zo'n 21 graden. Morgen en woensdag overwegend droog. Lokaal kan er wel nog een bui vallen, maximaal tot 21 graden ook. Donderdag en vrijdag bewolkt met meer kans op regen. Het wordt wel wat zachter dan bij zo'n 24 graden.
0: Noordzee Gold.

0: Op donderdag 3 september organiseert de stad Oostende Zilver aan Zee in de AC Wellington Hippodroom vanaf 10 uur. Maak kennis met onder andere Oostendse verenigingen, hobbyclubs en stadsdiensten. Er zijn ook workshops, initiaties en interessante sprekers. De dag wordt afgesloten met een optreden. Zilver aan Zee, donderdag 3 september. De toegang is gratis.
1: Op zondag 18 oktober is het terug zover. Het ontbijt met de burgemeester van Oostende. Vroege ontbijters zijn welkom vanaf 8:30. Liever iets langer slapen? Dan kan je aanschuiven vanaf 10 uur. Een ticket voor dit feestelijk ontbijt kost €15. Voor kinderen is er een lekker kidsontbijt voor €6. Bestel vandaag nog je tickets via het uitloket van de stad of via ontbijtenmetdeburgemeester.be. De opbrengst gaat naar organisaties die mee het verschil maken in de gezondheidszorg in Oostende.
2: Dit is Noordzee Gold.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Bart Brax neemt ontslag uit het Oostendse havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de raad van bestuur daar niet over werd ingelicht. Bart Brax stuurde alle gemeenteraadsleden zijn ontslagbrief. Daarbij laat hij ook weten dat hij terugtreedt bij het Economisch Huis en Toerisme Oostende. Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. Er zijn geen wedstrijden, maar maandelijkse toernooitjes. En een van de bezielers is Patrick Jansen.
3: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden. Dus elke ploeg, zowel in Brugse, in Langemark, in Gent zelfs. In Gent zijn er ook 3 ploegen. En daar organiseren wij dus elke maand minimum 1 toernooi met al die ploegen tezamen.
4: En als ze later nog willen komen kijken of aansluiten, dan moeten ze waar contact nemen?
3: Die kunnen ook de zaterdag. De zaterdag is er ook een training. En dat is van 8:30 tot 10:30 ook in de veiling.
2: Veel volk afgelopen weekend in de Cortic Dome in Oostende. De Belgian Cats werkten er 2 oefenmatchen tegen Japan af als voorbereiding voor het WK in Duitsland. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Er waren weinig problemen in zaken mobiliteit en veiligheid. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42. Het eerste weekend van september is er in Oostende de Grote Braderie. Je kan terecht in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan, beter bekend als de Boulevard. In de Rogierlaan is er een kunststraat. In de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en de Vrijer Orbanstraat is er een rommelmarkt. Ook hier nemen de handelaars deel. Op het Prinses Stefanieplein maak je kennis met Oostendse en Vlaamse streekproducten. Het eerste weekend van september kom je proeven, shoppen, snuisteren en kuieren op de Grote Braderie.
1: Noordzee Gold. Vintage Hits.

Deze laatste dag van de vakantie krijgen we eerst regenachtig weer. De loop van de dag wordt het wel droger, maar het blijft wisselend bewolkt. Temperaturen aan de kust schommelen rond de 21 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen dinsdag hetzelfde weer met veel wolken en een paar lichte buien.

0: Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
3: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad, complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen, en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
2: KVDO maakte een valse start van het seizoen. KVDO heeft in extremis de derby tegen Torhout verloren met 3-2. De twee Oostendse doelpunten waren van Haken. In de laatste minuut won Torhout nog. KVDO laat belangrijke punten liggen. In Blankenbergen lokte de bloemenstoet enkele tienduizenden bezoekers. In meer dan 40 wagens werden 1 miljoen bloemen verwerkt. De bloemencorso sluit traditioneel het seizoen af. Bart Brax neemt ontslag uit het havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de Raad van Bestuur daar niet over werd ingelicht. Meer regionieuws over een uur.
1: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold.

0: Op donderdag 3 september organiseert de stad Oostende Zilver aan Zee in de Aanzeg Wellington Hippodroom vanaf 10 uur. Maak kennis met onder andere Oostendse verenigingen, hobbyclubs en stadsdiensten. Er zijn ook workshops, initiaties en interessante sprekers. De dag wordt afgesloten met een optreden. Zilver aan Zee, donderdag 3 september. De toegang is gratis.
1: Een goeiemorgen en welkom bij Noordzee Gold.

0: Noordzee, dagklapper.
1: Onder de nieuwe handerijen is deze zomer de foto-expo Temporary Views van stadsfotograaf Diana Takasova te ontdekken. De expo loopt tot woensdag. Nu donderdag van 10 tot 6 uur ben je welkom op Zilver aan Zee in de ASIC Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning. En dan nog dit, volgend weekend organiseert MTMO Stendig hun 26e mosseltreffen. Een toeristische rondrit van 160 kilometer. Plaats van gebeuren, Duin aan Zee, Fortstraat 128. Meer info op 0485 58 72 75. Dat was ie voor vandaag, graag tot morgen.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: Ultrasporter Mathieu Bonne is gestart met een nieuwe recordpoging. In de Tyreense Zee wil de Bredenaar 161 kilometer zwemmen voor een nieuw wereldrecord. Bonne zal zich wellicht tot dinsdag in het water bevinden. In Gistel was er een geslaagd skate-event. Daarbij konden jongeren zich meten tijdens een wedstrijd. Er waren 51 deelnemers voor de tweede editie. Het politieke jaar start vanavond in Oostende met een gemeenteraad. Er zijn 13 interpellaties en enkele pittige punten. Zo start de stad een project voor integratie van Afghanen, komt er een nieuw reglement voor huisvuilafval en worden nieuwe bestuurders voor de haven aangesteld. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: In Mol in de provincie Antwerpen is het lichaam van een vrouw van 28 gevonden. Gisteren al, maar het raakt nu pas bekend. De doodsoorzaak is nog niet gekend. Het parket spreekt van een mogelijk verdachte overlijden en is een onderzoek gestart. Een autopsie moet nu duidelijkheid brengen. In Ivoire in de provincie Namen wordt rond deze tijd afscheid genomen van Timeo. Dat is een jongen van 5 die eind juni verdween. Zijn lichaam werd vorige week teruggevonden. Het is nog niet duidelijk hoe hij is overleden en wat er precies is gebeurd. Ook het lichaam van Timeo's vader, een man van 29, is daar in de buurt gevonden. Hij wordt morgen begraven. En er verdwijnen steeds meer voetbalclubs in Vlaanderen. In de laatste 20 jaar gaat het om een daling van een kwart. Van 1001 naar 774 nu. Blijkt uit onderzoek van het Nieuwsblad. Komt door twee factoren, zegt Nante Klerk van Voetbal Vlaanderen.
4: 1. Velden, ruimte. En 2. Mensen. Je moet altijd de vrijwilligers blijven vinden om zo'n club draaiende te houden. Men gaat heel vaak kijken naar schaalvergroting. Onder druk ook van lokale besturen die bijvoorbeeld zeggen, ja, we investeren niet meer in 5 verschillende voetbalclubs met 5 verschillende pleinen en we maken dan 1 grote sportcite in de gemeente. Zo zien we dat er jaar na jaar wat clubs verdwijnen en dat er fusies komen.
3: De clubs die blijven bestaan worden daardoor wel groter met meer leden. Wisselend bewolkt en veel wind bij zo'n 19 graden. Hier en daar valt er ook een bui. Morgen overwegend droog met zonnige perioden bij zo'n 21 graden. Woensdag hetzelfde weer. Donderdag en vrijdag valt er lokaal nog een bui. Maxima tot 23 graden dan.
1: Dit is Noordzee Gold. Vintage hits.

0: Op donderdag 3 september organiseert de stad Oostende Zilver aan Zee in de Aanzeg Wellington Hippodroom vanaf 10 uur. Maak kennis met onder andere Oostendse verenigingen, hobbyclubs en stadsdiensten. Er zijn ook workshops, initiaties en interessante sprekers. De dag wordt afgesloten met een optreden. Zilver aan Zee, donderdag 3 september. De toegang is gratis.
1: Kom dit seizoen ook supporter voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
2: Op zaterdag 5 september om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Hogerop Kalken. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solar Park, tot op KVDO.
3: Dit is Noordzee Gold. Vintage hits.

Op zaterdag 5 september verandert het domein aan het ontmoetingscentrum Kasteeltje in Zandvoorde in een tropisch paradijs. VZW Big Youth organiseert er de allereerste editie van Ritmo and Rhythm. Het gloednieuwe evenement staat volledig in het teken van zwoele Latin en Caribische sferen, compleet met opzwepende muziek, Jamaicaanse food trucks en traditionele hapjes. De organisatie pakt meteen groots uit met Tomorrowland DJ Geronimo op de affiche en maakt het feest volledig gratis toegankelijk. Het feest barst los om 2 uur 's middags en de organisatie belooft een non-stop dansvloer tot maar liefst 1 uur 's nachts.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Bart Brax neemt ontslag uit het Oostendse havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de Raad van Bestuur daar niet over werd ingelicht. Bart Brax stuurde alle gemeenteraadsleden zijn ontslagbrief. Daarbij laat hij ook weten dat hij terugtreedt bij het Economisch Huis en Toerisme Oostende. Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. Er zijn geen wedstrijden, maar maandelijkse toernooitjes. En een van de bezielers is Patrick Jansen.
3: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden. Dus elke ploeg, zowel in Brugse, in Langemark, in Gent zelfs. In Gent zijn er ook drie ploegen. En daar organiseren wij dus elke maand minimum één toernooi met al die ploegen tezamen.
4: En als ze later nog willen komen kijken of aansluiten, dan moeten ze waar contact nemen?
3: Die kunnen ook de zaterdag. De zaterdag is er ook een training. En dat is van 8:30 tot 10:30 ook in de veiling.
2: Veel volk afgelopen weekend in de Cortic Dome in Oostende. De Belgian Cats werkten er twee oefenmatchen tegen Japan af als voorbereiding voor het WK in Duitsland. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Er waren weinig problemen in zaken mobiliteit en veiligheid. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: Ken je de zoete inval? Voor het ontruimen van inboedels van zolder tot kelder, met al jaren een uitstekende service. Dat is de zoete inval. Met ook een verkoopzaal en online winkel voor vintage, brocante, antiek en kunst. De zoete inval vind je op de Nieuwpoortse Steenweg 66 in Oostende of via verkoopzaaldezoeteninval.be. Tot in de zoete inval.
1: Noordzee Gold. Ouderwetse radio.

festival gaat door in Oostende op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein aan de Nieuwe Stad in Oostende.

0: Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
3: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad, complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen, en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
2: KVDO maakte een valse start van het seizoen. KVDO heeft in extremis de derby tegen Torhout verloren met 3-2. De twee Oostendse doelpunten waren van Haken. In de laatste minuut won Torhout nog. KVDO laat belangrijke punten liggen. In Blankenbergen lokte de bloemenstoet enkele tienduizenden bezoekers. In meer dan 40 wagens werden 1 miljoen bloemen verwerkt. De bloemencorso sluit traditioneel het seizoen af. Bart Brax neemt ontslag uit het havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de raad van bestuur daar niet over werd ingelicht. Meer regionieuws over een uur.
0: Dit is Noordzee Gold.
4: Dans mon fauteuil, je regardais le film à la télé. Un type nommé Jojo le Bouffi poursuivait la pauvre Suzy. Il la coinça près de la Syrie et très méchamment lui dit:
5: si tu me donnes pas ton hanche en moins de deux, je vais te couper en deux.
4: Puis il l'empoigna.
6: Alors?
4: Il la ficela.
6: Alors?
4: Il la mit sous la scie.
6: Alors?

0: Donderdag 3 september organiseert de stad Oostende Zilver aan Zee in de Aanzeg Wellington Hippodroom vanaf 10 uur. Maak kennis met onder andere Oostendse verenigingen, hobbyclubs en stadsdiensten. Er zijn ook workshops, initiaties en interessante sprekers. De dag wordt afgesloten met een optreden. Zilver aan Zee, donderdag 3 september. De toegang is gratis.
1: Het eerste weekend van september is er in Oostende de Grote Braderie. Je kan terecht in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan, beter bekend als de Boulevard. In de Rogierlaan is er een kunststraat. In de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en de Vrijer Orbanstraat is er een rommelmarkt. Ook hier nemen de handelaars deel. Op het Prinses Stefanieplein maak je kennis met Oostendse en Vlaamse streekproducten. Het eerste weekend van september kom je proeven, shoppen, snuisteren en kuieren op de Grote Braderie.
2: Noordzee.

0: Dagklapper.
1: Onder de nieuwe Haanderijen is deze zomer de foto-expo Temporary Views van stadsfotografe Diana Takasova te ontdekken. De expo loopt tot woensdag. Nu donderdag van 10 tot 6 uur ben je welkom op Zilver aan Zee in de ASIC Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie.

meditatie, ontmoeting en ontspanning. En dan nog dit, volgend weekend organiseert MTM Oostendig hun 26e mosseltreffen. Een toeristische rondrit van 160 kilometer. Plaats van gebeuren, Duin aan Zee, Fortstraat 128. Meer info op 0485 58 72 75. Dat was ie voor vandaag, graag tot morgen.

0: Quand j'étais gosse, haut comme trois pommes, je parlais bien fort pour être un homme. Je disais je sais, je sais, je sais, je sais. C'était le début, c'était le printemps. Mais quand j'ai eu mes 18 ans, j'ai dit je sais, ça y est, cette fois je sais. Et aujourd'hui, les jours où je me retourne, je regarde la terre où j'ai quand même fait les 100 pas, et je ne sais toujours pas comment elle tourne. Ans, je savais tout. L'amour, les roses, la vie, les sous. Tiens, oui, l'amour.
1: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
2: Noordzee Nieuws.
3: Ultrasporter Mathieu Bonne is gestart met een nieuwe recordpoging. In de Tyreense Zee wil de Bredenaar 161 kilometer zwemmen voor een nieuw wereldrecord. Bonne zal zich wellicht tot dinsdag in het water bevinden. In Gistel was er een geslaagd skate-event. Daarbij konden jongeren zich meten tijdens een wedstrijd. Er waren 51 deelnemers voor de tweede editie. Het politieke jaar start vanavond in Oostende met een gemeenteraad. Er zijn 13 interpellaties en enkele pittige punten. Zo start de stad een project voor integratie van Afghanen, komt er een nieuw reglement voor huisvuilafval en worden nieuwe bestuurders voor de haven aangesteld. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Premier Bart Wever waarschuwt dat iedereen de gevolgen van de besparingen zal voelen. Dat zei hij op de Franstalige radio Bel RTL naar aanleiding van de begrotingsgesprekken later deze maand. En hij ligt er ook wakker van.
5: Ça va avoir des conséquences. N'importe comment on le fait. Et tout le monde pense si on fait des économies, ce sera chez mon voisin, pas chez moi. Mais la réalité, on est dans une situation où tout le monde va sentir les conséquences. Et ça va toucher la population. Et ça tourne déjà dans ma tête.
4: De regering De Wever moet op zoek naar 10 miljard euro om de begroting de komende 3 jaar in lijn te houden met de Europese afspraken. Het is nog niet duidelijk hoe. In Tieltwingen in Vlaams-Brabant zijn 2 mensen vannacht hardhandig aangepakt door inbrekers. Ze raakten gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht. Het geweld gebeurde in hun eigen huis. 3 mannen drongen er binnen. Het is nog niet duidelijk waarom of wat ze zochten. Ze namen onder meer een autosleutel mee en sloegen op de vlucht. De politie is naar hen op zoek. Op 3 dagen tijd is er al voor meer dan een 500 miljoen euro ingeschreven op de nieuwe staatsbonds van de overheid. Dat zegt het Federaal Agentschap voor de Schuld. Daarmee zijn de nieuwe staatsbonds dubbel zo populair als de 2 die eerder dit jaar uitgebracht zijn. Vooral de staatsbon op 1 jaar is populair. Die geeft een netto rendement van 1,92%. Er is ook een bon van 10 jaar met een rendement van 2,59%. In Nepal en Tibet zijn wel meer dan 900 doden geteld na de zware overstromingen daar. Er zijn ook nog altijd meer dan 4000 mensen vermist, onder wie nog 3 Belgen en 600 andere buitenlanders. Intussen proberen reddingswerkers bijna 1000 arbeiders te bevrijden die sinds woensdag vastzitten in een tunnel. Het is niet duidelijk of ze nog leven. Sport dan. Nafit Thiam zal over 2 weken deelnemen aan de zevenkamp op de atletiekmeeting in Talons in Frankrijk. Voor Thiam is het haar eerste zevenkamp sinds het WK vorig jaar. Ze gaf toen op door een ruzie met de Belgische Atletiekfederatie. Thiam is drievoudig Olympisch kampioene op de zevenkamp. Afgelopen zomer was ze nog op trainingsstage in Turkije. Ze paste toen ook voor het EK. Deze namiddag wisselend bewolkt met buien. Lokaal is er onweer mogelijk bij zo'n 21 graden. Morgen afwisselend wolken en opklaringen bij zo'n 22 graden. Woensdag dan hetzelfde weer. Donderdag en vrijdag vaak lichte regen bij zo'n 24 graden.
2: Je luistert naar Noordzee Gold.

0: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: Op zondag 18 oktober is het terug zover. Het ontbijt met de burgemeester van Oostende. Vroege ontbijters zijn welkom vanaf 8:30. Liever iets langer slapen? Dan kan je aanschuiven vanaf 10 uur. Een ticket voor dit feestelijk ontbijt kost €15. Voor kinderen is er een lekker kidsontbijt voor €6. Bestel vandaag nog je tickets via het uitloket van de stad of via ontbijtenmetdeburgemeester.be. De opbrengst gaat naar organisaties die mee het verschil maken in de gezondheidszorg in Oostende.
2: Dit is Noordzee Gold.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 2:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Bart Brax neemt ontslag uit het Oostendse havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de raad van bestuur daar niet over werd ingelicht. Bart Brax stuurde alle gemeenteraadsleden zijn ontslagbrief. Daarbij laat hij ook weten dat hij terugtreedt bij het Economisch Huis en Toerisme Oostende. Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. Er zijn geen wedstrijden, maar maandelijkse toernooitjes. En een van de bezielers is Patrick Jansen.
3: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden. Dus elke ploeg, zowel in Brugse, in Langemark, in Gent zelfs. In Gent zijn er ook 3 ploegen. En daar organiseren wij dus elke maand minimum 1 toernooi met al die ploegen tezamen.
4: En als ze later nog willen komen kijken of aansluiten, dan moeten ze waar contact nemen?
3: Die kunnen ook de zaterdag is er ook een training. En dat is van 8:30 tot 10:30, ook in de veiling.
2: Veel volk afgelopen weekend in de Cortic Dome in Oostende. De Belgian Cats werkten er 2 oefenmatchen tegen Japan af als voorbereiding voor het WK in Duitsland. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Er waren weinig problemen in zaken mobiliteit en veiligheid. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
1: De hele middag Golden Oldies. Dit is Noordzee Gold.

Het Blauwe Kruis van de Kust organiseert de komende maanden een reeks zitdagen waarop geïnteresseerden meer te weten kunnen komen over de werking van het dierenasiel. Een inkijk in het dagelijkse werk binnen het asiel en de opvang en begeleiding van dieren. De sessies richten zich onder meer tot mensen die overwegen een dier te adopteren, vrijwilligerswerk willen doen of gewoon nieuwsgierig zijn naar hoe een dierenasiel werkt. De eerstvolgende zitdagen vinden plaats van 3:30 tot 4:30 op 17 oktober, 28 november en 12 december. Deelname is gratis

0: Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 3:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
3: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad, complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
2: KVDO maakte een valse start van het seizoen. KVDO heeft in extremis de derby tegen Torhout verloren met 3-2. De twee Oostendse doelpunten waren van Van Haken. In de laatste minuut won Torhout nog. KVDO laat belangrijke punten liggen. In Blankenbergen lokte de bloemenstoet enkele tienduizenden bezoekers. In meer dan 40 wagens werden 1 miljoen bloemen verwerkt. De bloemencorso sluit traditioneel het seizoen af. Bart Braks neemt ontslag uit het havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de raad van bestuur daar niet over werd ingelicht. Meer regionieuws over een uur.
1: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies aan de kust.

0: Het eerste weekend van september is er in Oostende de Grote Braderie. Je kan terecht in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan, beter bekend als de Boulevard. In de Rogierlaan is er een kunststraat. In de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en de Frère Orbanstraat is er een rommelmarkt. Ook hier nemen de handelaars deel. Op het Prinses Stefanieplein maak je kennis met Oostendse en Vlaamse streekproducten. Het eerste weekend van september kom je proeven, shoppen, snuisteren en kuieren op de Grote Braderie.
1: Noordzee Gold. Noordzee Gold.

De ponyclub Jong Spermalie Ruiters organiseert op zondag 13 september een groot ponytoernooi op de terreinen van Snippenhof in de Snipgatstraat 9 in Leffingen. Het wordt een geweldige familiedag met meer dan 400 ponies en ruitertjes in actie. Een kinderdorp met springkastelen, eet- en drankstanden en een tombola met een ballonvaart als hoofdprijs. Meer info vind je op jongspermalieruiters.be.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: Ultrasporter Mathieu Bonne is gestart met een nieuwe recordpoging. In de Tyreense Zee wil de Bredenaar 161 kilometer zwemmen voor een nieuw wereldrecord. Bonne zal zich wellicht tot dinsdag in het water bevinden. In Gistel was er een geslaagd skate-event. Daarbij konden jongeren zich meten tijdens een wedstrijd. Er waren 51 deelnemers voor de tweede editie. Het politieke jaar start vanavond in Oostende met een gemeenteraad. Er zijn 13 interpellaties en enkele pittige punten. Zo start de stad een project voor integratie van Afghanen, komt er een nieuw reglement voor huisvuilafval en worden nieuwe bestuurders voor de haven aangesteld. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: In Eupen, in het oosten van ons land, heeft de politie een man van 42 doodgeschoten. Dat gebeurde gisteravond toen twee groepen het met elkaar aan de stok kregen nadat hun kinderen ruzie hadden gekregen. Uiteindelijk gingen 50-tal mensen met elkaar op de vuist. Toen een van hen een mes bovenhaalde en iemand neerstak, schoot de politie de dader neer. En dat overleefde hij niet. Het slachtoffer van de steekpartij is niet in levensgevaar. Er lopen nu twee onderzoeken, één naar de mesaanval en één naar de schoten van de agent. In Brussel zijn twee jonge mannen veroordeeld tot 5 jaar cel, waarvan 2 met uitstel, voor een zwaar geval van zinloos geweld aan het station van Vilvoorde begin maart. De 2 van 19 en 20 jaar sloegen daar een jongen van 18 in elkaar. Hij liep daarbij een schedelbreuk en een sleutelbeenbreuk op. Nog een derde dader is minderjarig, hij moet voor de jeugdrechter komen. En de bemanning van de veerboot, die gisteren kapseisde en zonk voor de kust van Cyprus, is aangeklaagd voor onopzettelijke doodslag. Dat melden lokale media. Het gaat om de kapitein en 7 bemanningsleden. Zij moesten voor de rechter komen, net als de directeur van de ferrymaatschappij. Bij het drama vielen zeker 8 doden, 20 mensen zijn nog vermist. Het schip zonk door een scheur aan de voorkant. Vanavond en vannacht klaart het op. Aan zee nog kans op enkele buien, minima rond 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het meestal ook droog bij 21 graden.
1: Dit is Noordzee Gold, ouderwetse radio.

heb het echt gezien. Nee, ik heb geen trek. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis.

0: Kom dit seizoen ook supporteren voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
1: Op zaterdag 5 september om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Hogerop Kalken. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimon Solar Park, tot op KVDO.
2: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
3: Noordzee Gold.

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 13 graden. Morgen dinsdag veel wolken, enkele opklaringen en lichte buien. Er staat een matige westenwind en

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 5:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Bart Brax neemt ontslag uit het Oostendse havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de raad van bestuur daar niet over werd ingelicht. Bart Brax stuurde alle gemeenteraadsleden zijn ontslagbrief. Daarbij laat hij ook weten dat hij terugtreedt bij het Economisch Huis en Toerisme Oostende. Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. Er zijn geen wedstrijden, maar maandelijkse toernooitjes. En een van de bezielers is Patrick Jansen.
3: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden. Dus elke ploeg, zowel in Brugse, in Langemark, in Gent zelfs. In Gent zijn er ook 3 ploegen. En daar organiseren wij dus elke maand minimum 1 toernooi met al die ploegen tezamen.
4: En als ze later nog willen komen kijken of aansluiten, dan moeten ze waar contact nemen?
3: Die kunnen ook de zaterdag is er ook een training. En dat is van 8:30 tot 10:30, ook in de veiling.
2: Veel volk afgelopen weekend in de Cortic Dome in Oostende. De Belgian Cats werkten er 2 oefenmatchen tegen Japan af als voorbereiding voor het WK in Duitsland. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Er waren weinig problemen in zaken mobiliteit en veiligheid. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Welkom bij Noordzee Gold.

0: little darling, do not let a tear fall from your eye.
1: Op zondag 18 oktober is het terug zover. Het ontbijt met de burgemeester van Oostende. Vroege ontbijters zijn welkom vanaf 8:30. Liever iets langer slapen? Dan kan je aanschuiven vanaf 10:00. Een ticket voor dit feestelijk ontbijt kost €15. Voor kinderen is er een lekker kidsontbijt voor €6. Bestel vandaag nog je tickets via het uitloket van de stad of via ontbijtenmetdeburgemeester.be. De opbrengst gaat naar organisaties die mee het verschil maken in de gezondheidszorg in Oostende. Je luistert naar Noordzee Gold.

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 13 graden. Morgen dinsdag veel wolken, enkele opklaringen en lichte buien. Er staat een matige westenwind en temperaturen liggen tussen de 19 en 21 graden.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
3: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad, complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
2: KVDO maakte een valse start van het seizoen. KVDO heeft in extremis de derby tegen Torhout verloren met 3-2. De twee Oostendse doelpunten waren van Van Haken. In de laatste minuut won Torhout nog. KVDO laat belangrijke punten liggen. In Blankenbergen lokte de bloemenstoet enkele tienduizenden bezoekers. In meer dan 40 wagens werden 1 miljoen bloemen verwerkt. De bloemencorso sluit traditioneel het seizoen af. Bart Braks neemt ontslag uit het havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de Raad van Bestuur daar niet over werd ingelicht. Meer regionieuws over een uur.
1: Noordzee Gold met de mooiste golden oldies.
2: Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de Raad van Bestuur daar niet over werd ingelicht. Meer regionieuws over een uur.
0: Noordzee.
4: Où son gentil petit bonhomme faisait semblant de s'amuser.

0: Ken je De Zoete Inval? Voor het ontruimen van inboedels van zolder tot kelder, met al jaren een uitstekende service. Dat is De Zoete Inval. Met ook een verkoopzaal en online winkel voor vintage, brocante, antiek en kunst. De Zoete Inval vind je op de Nieuwpoortse Steenweg 66 in Oostende of via verkoopzaaldezoeteninval.be. Tot in De Zoete Inval.
1: Dit is Noordzee Gold met de mooiste golden oldies.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Nieuws.
2: Ultrasporter Mathieu Bonne is gestart met een nieuwe recordpoging. In de Tyreense Zee wil de Bredenaar 161 kilometer zwemmen voor een nieuw wereldrecord. Bonne zal zich wellicht tot dinsdag in het water bevinden. In Gistel was er een geslaagd skate-event. Daarbij konden jongeren zich meten tijdens een wedstrijd. Er waren 51 deelnemers voor de tweede editie. Het politieke jaar start vanavond in Oostende met een gemeenteraad. Er zijn 13 interpellaties en enkele pittige punten. Zo start de stad een project voor integratie van Afghanen, komt er een nieuw reglement voor huisvuilafval en worden nieuwe bestuurders voor de haven aangesteld. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Lokale besturen moeten de buitenschoolse kinderopvang betaalbaar houden. Dat zegt bevoegd Vlaams minister Caroline Genee. Vanmorgen bleek dat die opvang in 1 op de 3 steden en gemeenten duurder wordt, omdat de lokale bestuurder dat nu zelf moet organiseren en beter moet maken. En dat kost veel geld, zeggen ze. Maar Genee reageert.
4: Steden en gemeenten die de keuze maken om ouders meer te laten betalen, die missen misschien wel een kans. We investeren 80 miljoen euro extra per jaar. Dat is bijna een verdubbeling van het budget voor buitenschoolse opvang. Het is nu aan steden en gemeenten om de verantwoordelijkheid te nemen om die betaalbaar en kwaliteitsvol uit te rollen op elke school, in elke stad, in elke gemeente, voor elk kind.
3: Netwerk tegen armoede vreest dat de duurdere kinderopvang vooral gezinnen zal treffen die het al financieel niet zo makkelijk hebben. 3 magistraten moeten voor de rechter komen in het dossier over de fraude met het magistraatexamen begin 2024. Dat heeft de Kamer van Inbeschuldigingstelling in Brussel beslist. De 3 gaven de examenvragen door en worden onder meer beschuldigd van schending van het beroepsgeheim. Een 4e advocaat wordt niet vervolgd. Wanneer het proces precies start, is nog niet duidelijk. Er verdwijnen wereldwijd al maar meer koraalriffen door de klimaatverandering. De totale oppervlakte is de voorbije tientallen jaren met bijna 10% kleiner geworden. Dat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek in meer dan 100 gebieden. Doordat het klimaat verandert, wordt het water in de oceanen al maar warmer en de koraalriffen daardoor zwakker. En die zijn nogthans erg belangrijk voor het leven in de oceaan. Stervoetballer Lionel Messi stopt bij de nationale ploeg van Argentinië. Dat laat hij zelf weten op Instagram. Messi is 39 en speelde 20 jaar voor de Argentijnse nationale ploeg. Hij kwam aan 207 caps en 125 goals. Zijn afscheid is voor sportjournalist Janko Beekman niet echt een verrassing.
5: Er waren de voorbije weken, zeker in de Argentijnse media, al langere geruchten over een afscheid. Voor het Argentijnse voetbal en voor het wereldvoetbal is dit sowieso het einde van een tijdperk. Er is leven na Lionel Messi, maar het zal wel een heel ander leven zijn. Uiteraard heeft het Argentijnse voetbal nog talenten. Maar ja, ze zullen nooit, maar dan ook nooit, nog maar in de buurt komen van wat Lionel Messi in zijn carrière heeft gepresteerd.
3: En dat is wel wat. Messi won met Argentinië 2 keer de Copa America en 1 keer de wereldtitel. En Racing Genk-doelman Luca Brugmans vertrekt naar Liverpool. Hij is nog maar 18 en gaat er een contract voor 5 of 6 seizoenen tekenen. Liverpool betaalt maar liefst 35 miljoen euro. Dat is een record voor Genk. Dat kreeg eerder deze zomer al 33 miljoen voor Koskaretsas, die naar Dortmund trok. Vanavond en vannacht opklaringen. Aan zee nog enkele buien, minimaal rond 15 graden. Morgen wisselend bewolkt en meestal droog bij 21 graden. Woensdag eerst opklaringen, later kans op wat regen bij 20 graden.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8:00. Goedenavond.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Bart Brax neemt ontslag uit het Oostendse havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de raad van bestuur daar niet over werd ingelicht. Bart Brax stuurde alle gemeenteraadsleden zijn ontslagbrief. Daarbij laat hij ook weten dat hij terugtreedt bij het Economisch Huis en Toerisme Oostende. Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. Er zijn geen wedstrijden, maar maandelijkse toernooitjes. En een van de bezielers is Patrick Jansen.
3: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden. Dus elke ploeg, zowel in Brugse, in Langemark, in Gent zelfs. In Gent zijn er ook 3 ploegen. En daar organiseren wij dus elke maand minimum 1 toernooi met al die ploegen tezamen.
4: En als ze later nog willen komen kijken of aansluiten, dan moeten ze waar contact nemen?
3: Die kunnen ook de zaterdag is er ook een training. En dat is van 8:30 tot 10:30, ook in de veiling.
2: Veel volk afgelopen weekend in de Cortec Dome in Oostende. De Belgian Cats werkten er 2 oefenmatchen tegen Japan af als voorbereiding voor het WK in Duitsland. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Er waren weinig problemen in zaken mobiliteit en veiligheid. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Welkom bij Noordzee Gold.

Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 9 uur. Goeie avond.

Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 10 uur. Goeie avond.

Say Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.